0: daar ze laat, daar ze laat, daar gaat over zijn laat.
1: Toen zag ik mij door een tweeling nog. Wat zou je zo met de lood zijn, mijn wijn gaat over zijn laat, hoe is mijn spraak?
0: Ja, ik zag het slecht van je. Ich sag es gleich, dein Kartoff Salat. Du-du-du-du-du-du-du. Aber ich bin mir sicher, es wird doch nicht schmecken, was er sagt. Dein Kartoff Salat, yeah, yeah, dein Kartoff Salat. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Dein Kartoff Salat. Dein Salat, dein Salat, dein Salat, dein Kartoff Salat.
1: Narr, du Lumpelende, wenn du mir nicht sofort sagst, was los sei soll mit dem Kartoffelsalat, dann hau ich dir ein paar Rentanken ein, dass dir Zunge dampfen.
0: Oh!